0: En augustus weer wil ik zeggen dat de jongen daar nominee is. Dat op Facebook moet opvallen om gewoon je 107.6 FM community radio online en follow the page. Of als je ongepoetst op de Instagram zin wakker. Om als tolle voet naar uw website met de soundofchoice.co.za. Om een podcast op 107.6 FM of install een beste UI register. It's that simple. Om gewoon je 107.6 FM, the sound of choice.
1: 107 FM of choice of KZN Capital.
2: Today, baby, I'm lonely. I'm cold over a sun by 6 FM. I'm not lonely. I'm in the Lapana. I'm in the Lindabas. I'm in the Lindabas.